Maar nu trek ik naar een tekst zelfs. En ik help ons wat te denken dat die vraag is niet of dat een mogelijkheid weer dat jullie voor 3 dagen, 3 nachten in een versien boek leven kunnen. De vraag is leven, is dat werkelijk wat passiert? Is dat wat de tekst hier zegt? Wel wie dat wat betekent? Dat zegt in de eerste vers en dat tweede kapitel, dan bid jullie tot de Heer God uit de versien boek. Zonder die leven dat jullie om leven blijft in de versien boek, doen dan dat eerste woord en de vers betonen, dan. En een je zei dan dat jullie daar beter deed, nadat dat hij daar 3 dagen en 3 nacht weer in de versien boek was. Maar zoals Predje McGee zegt, dat is niet wat dat meent. Nou ja, wat meent dat dan? Wanneer een mens in die tijd wat beschreven deed, dan wordt de ganze zaak in korte beschreven, en dan gingen ze trekken die de gewissheid betonen, en de geschicht zijn dat wichtig weer. Wie had dat namelijk uiteindelijk in dat eerste Moseboek, wo de erschaffing beschreven is? Hij heeft in korte de 6 dagen, van de erschaffing, en dan komt hij tegen je een geneve bericht van hoe de mens erschaffen wordt, en dat geeft einem je dan veel meer wissenschaft. Dat is wat hier in Jona ook gedaan is. Proven de waarheid op te bouwen op een klein woord dan is gevaarlijk. Zo is dat even ook met anderen in dit Jona boek. Dat is even ziemlich klaar wanneer een onmenselijke natuur denkt, dat jullie niet wat je leert hebben om in de versien boek te beden, hij wordt dat voortgedaan hebben, is mij weens zo. Mij is ook zo, hij wordt zeer gezegd hebben, en zichzelf, en ook anders, hoe hij uit de versien boek kan uitkomen. Maar dat wordt hem ook zo zijn gewaast, dat het ziemlich onmogelijk weer, boete van de Heer daarmee arbeiden wordt. Zijn gebed wordt zeer eerlijk zijn gewaast. Hart nu aan, 2e en 3e vers, en dat 2e kapitel. En zeed, en mijn elend schreef ik tot hem Heer God, en hij deed mij antwoorden. Uit dat graf zijn boek schreef ik voor help. Du deedst mijn stem heren. Dan du deedst mij en dat depet en nenschmieten, en dat hort van den zee, en dat water deed mij omringen. Al dine walen wasche even mij. Dat zijn interessante woorden. En een zal die niet leicht achten. Oh nee. We moeten dat aannemen dat des man niet bloos in een vers leeft of beleeft in eenem zin zo als een vers, wils dat water tjeem even aan en weer zo als een even schwaming. Jona schlem dat hij gans nat weer geworden. Onze mensen natuur zegt ons dat hij daar niet had kunt leven blijven in dem vers. En waarde daar zijn enige desire dat hij daar sterft en dat de Heer hem terugbracht van dood. En dat kun je dan ook zijn. Andere zeiden dat God hield hem daar om leven, zodat Jona een goede lektion leren wordt. En we worden met de lure je neef uit te vingen, wanneer we bij de hemel komen. Nu de 4e vers. Dan zeg ik, ik zie van dien door zijn weggesmeten. En dag waar ik wadde naar dien heilige tempel kikken. Daar zijn zonen die dit dan uitleiden dat Jona hier zeed, dat de Heer wordt hem van den dood terugbrengen. Ik leef daar eerst nog een mening te dit. Eerstens, mij is zo dat wils Jona door hem nu de opgebracht weer, dat Jona een van die weer de true weren, en gingen naar Jeruzalem door hem tempel aan te beden. Wils ze wisten dat dat de steed weer, waar de ware God zal aangebeten worden. Hij had dat toevertrouwen door hem vers zijn boek, dat hij wader wordt dem tempel zijn. En doont wo de Heer dat doen wordt. En nu de 5e vers, en wo heert zich die dit, wanneer du dit lezen of heren deest? Wie hij leven niet, of de schrift hij dit, nodem dat hij door binnen gestorven weer, en de Heer hem terugbracht van dood. Nu de 5e vers, de waters deden mij omringen, zo gaar bij mijn zeil, dat deepert weer rond aan mij, dat zeekruid moog zich vast to mijn kap. Hij zegt dat hij gans en koornaat weer, en de vers had zijn zeekruid geëten.
Wanneer je het woord van zeekruid weet, dan weet je ook dat dat kan bij 25 show lang zijn. En de grote zeetier zijn boek weer vol van dat kruid. Jona zegt dat hij door een boek weer en dat zeekruid had zich aan zijn kapje gewikkeld. En don't hoe weinig of hoeveel een van zo'n weet. Zoals hij dat beschreven deed, wordt dat niet zijn, na zeer makkelijke tijdje was. Dat kan zijn, dat hij zei wel dat hij door weer en door bijna sterf, ik weet je niet. Maar dat kan zijn. Nu de zaaste vaars. Ik voer af bij den bodem van de boy, die eerd met ere stangen weer een rammie voor Emma. Ober du bracht mijn leven een nap van de koel, o Herr God, mijn God. In je even zatingen doen het dit laatste poort van des vaars, zo even zaten als dat Jona zegt, dat de Herr God zijn leven van de verwezing naar hecht gebracht heeft. Dat wil zich dan zo heren als van Jona gestorven weer, en dat zijn charpe al had aanvangt te verwezen. Na andere even zaten zegt dat zo, als ik dat hier even zat ha, en dat is zien zo als dat in de Hebreeuwse sprook geschreven is. Van de koel. De stangen die in des vaars erwähnt zijn, wordt aangenomen als dode stangen en waarde, dat kan wel eens zijn. Wanneer de evenzating aangenomen wordt dat zijn scherpe verwezing zag, dan word je dat zekerlijk menen dat hij daar in dem versien boek gestorven weer. Dan wordt dem Jona zijn geschicht ook een zeer goed bijspel oder leer zijn van dem Herr Jezus zijn abstonen. De onderscheid wordt dan zijn dat, zoals Peter zegt in Apostelgeschicht, dat Jezus zijn scherpe niet verwezing ervoren deed als hij 3 dagen, 3 nachten, hem grof weer. Ik wil hier een klein beetje tijd nemen waarde te reden van Christentum en dat ons geloven op 2 bijzondere standers gebouwd is. Eerstens, Jezus zijn dood op een kruid voor mensen er zijn, die te betalen met zijn bloed. En de tweede stander is dan Jezus zijn opstonden van dood. Wanneer ze niet aangenomen worden, een of beide, dan is dat China worden raden, die met de bed aangenomen worden. Over de waarheid staat, Jezus sterf naar de schrift nou, en aan wordt begroofd, en hij stond op van dood, en leidt zich van veel mensen zijn. Mijn vriend, wie ha, een volstandige raden. God is zegen, mijn vriend.

0: Welkom te ons program Tis Am He. Dit is de Brei, Radio Saiha Paidei op 105.9 FM.
1: Onze stijlen zijn niet alle val, maar ik versproek dat jaren treemel wordt. Is ik te twee mensen reden deed, er to duizend, er nog maar ja. Ik wil het mijn reing ons bastie over het houden. En ik wil proberen zo dicht aan God zijn woord te wandelen als ik kan. En dat ik wil het even je Allah Jezus even geven. We felt allemaal bij van dit prejaar, jaren twee, en mijn papa die hadden gezegd. En die ene zondag weer zijn opgehoofd te prejaar. En dat meen dat hij moest 5 stunden te tjork wanken. Bij de Badovia. Hij woonde met wie af. En deze zondag dan weer met steams. En dan leidde nog een beetje tijden los. Hij moest dan met verre tijden zijn, zodat hij kon de kerk over met halt naar doen. En dat met aanhatten, dat alle met warmen weer van die mensen is komen. En hij luidt bij de tijden te aanvangen en er is nog geen andere door. En dat buurt door steemt het. Wel, hij heeft hem pulpit stonen. En dan zegt hij, bij God, du hast mij gevraagd om hier vandaag predje. En ik word hier vandaag prediger. En dan maakt hij zijn Bijbel op en de noot de evangelie. En dan heeft hij door de volle boodschap gebracht. Zo goed als hij wist. En had er nog een slusje bij. En hij deed een beetje langer prediger, je weet niet, because er weer geen te ver zijn. Dacht hij, wil ik die ook opnemen. En dan schetste hij hem over touw en gaat naar huis. Hij zei, bij onkast er hem thuis. En dan jaren later, dan gaat hij door in de stad even een breg. En dan komt er een jongere man aan hem rondgerand en vraagt hij aan. Best u de Jansja, wat hem al in steam van de lage kerk predigde. Maar ja, dat weer ik recht. En hij had het even met hem zeer weinig mensen gezegd, because hij wist niet dat moest verspreid worden. Wel, zegt de man, ik wie in Zupert, ik wie om de engste rand en ik wil me really het leven nemen. En nu zat ik daar aan de schuling ziet van de kerk, kraakt aan je venster, en wie als de wijn niet zeer dicht werden, nu hoor ik ieder woord wat du zegt, en die de predig. En dan deed ik me kraakt door aan je venster, me bekeerde. En dit man is Charles Spurgeon, de fact niet je aardig behouden ha. We hebben haar een predier wat dat duizenden en duizenden je predigt haf. Zo wat brukt het om God zijn over te doen? Zie, God is de jaanste wat de puzzelbieter took dat en wie zijn de puzzelbieter? En dan tja, wie krijgt dat doen wat ons bevolen is en wie durven we door? Daar hebben we hier nog mensen, daar hebben we hier te weinig. Dat is gewoon onze zaak. Wie doen we den aanloden? Wie zijn bereid in dem wat verbrengen? En evens de andere dat alle God zijn zaak. En zo ik zie je vandaar oven, zij je vrouw en zij je moedig, because ik weet dat God wel ware aan te ons reden. En ik speel me gewoon 14 knaag te zijn in deze ganze zaak. En zo, dit nu het laatste ding wat ik de laatste nacht met op een beeld wiezen deed. En de vraag is dit. Moet in iedereen in de familie kracht even rein behandeld worden? Moeten we alles iedere dag even rein dingen doen? Ik wil best nog een paar dingen gelijk te zeggen wat me hier nog met bijval. Eind is dit. Dat ik geloof dat het geen maar niet alle rein behandeld. Eén kind gelijk beter de tijdig smorgens op te stonen, het nächste kind gelijk beter met Lothar, en zoals ik gisteren al zei. En één kind is alles het nächste kind, en dat kind zal andere opgeven haast, dat jongere kind. Dat is alles schaft alle met de staat. En ik deed het laatste werk dat ik met zei, dat onze tweede, onze Linnell is about 3,5 jaar jonger als Elroy de Elster. En als zij zo bij 13, 14 weer, dan deze man met mij beschuldigen. En ik noem het ook wel. En zij zei te mij dat, als Elroy Eller weer was, dan had ik ook immer bij een klok 10 ruim met een half al gezegd, dat je tijd op zoek begonnen. Waarom ik Arne hem een handje helpen deed. Wel, zei ik, de regel en ons huis is, wat voor klokken tijd je bij de eerste der bijna zijn. En dan noem dat is het een beetje looser ingesteld. En zo even zie ik de laatste wat te bad jet hier, zodat we wat maar behouden. En dan vroeg ik haar, zij wil middernacht te bad gaan. Ja, zei ze, dat was ze groot. Wel zei ik te haar, dat wil ik haar dan het loten downen. Zij zal bloos behouden dat ik voor de loten te baar gaan zijn. En dat andere ding weer dit, want de nächste smoring staan, de boer uit de hakruit leidt, dat wil niet schaffen. Dan wil we haar gewoon maar bejammeren. Dan wil we bloos met stieven voren met haar. Dan had jeder een, dan had de vrijheid aan zijn arm met je denken helpen. Maar zolang ze de boer hem hak hield, dan kunnen ze dan schroepen gaan van haar dat de taal te passen deed. En zo even wist ik, en mijn vrouw zei ik ook, dat deze dag kon niet ohne een volle nacht je scheid opereren. Zo, so, de nächste smorings, dan heeft ze daar bij de voet een beetje getoopt. De boer wil eruit. Maar ze weer direct op de show. En de tweede smorings, nou dat, dan weer het nacht met zwander. En de derde morgen, dan weer het meest aanmelig dat de alle toop te holen. Maar nog waren, je lapt ze op de show, zonder dat er veel wat passeren deed. En dan deen oven, dan ben ik immer zo bij half negen of zo. Dan mocht ze rijden om te baden. Ik zei, nou, wat schaft? Oh, ik zie mij, dat ik kan slopen. En ik zei te mezelf, dat is zoveel beter dat deze 14-jarige antwoord, wat ze vandaag te brengen deed. En dat ze het niet meer luren deed, wat ze bevriend zijn ter eens over de stad. En die man nog kans verdrietig wordt met haar, wie ze dat uitvinden deed. En zo wie wel haar ze tegen zullen weten, krijgt wat eind voor het jaar van verderheid. En dat wist ze goed, dat Elrede kon een gans korte nacht hebben, en die werden een gans schaftige nächste dag, dat we hem goochje in de Tawara. Zo wie moeten, wie willen, de Kenia aan een waag in een rein traatje, en het nächste waag willen we nog zeer veel verschiedenheden door betrachten. Wel we dan bij het reden van de Kenia aannemen, dus de zend. Zo voorken wel we de Kenia aannemen, dus wie gelijven die zullen zijn. En dat is over niet God zijn plan. God zijn plan is om de Kenia aannemen, zoals ze zijn. Dus hij heeft gemerkt. Dat is zijn plan. En dat is manchmal veel schwander je donen is gezegd. En zo voorken, dat we weer terugstalen. En die zullen over allemaal behouden. Dat kind, die teenager, die donen dingen, zaaien en donen. Wat in je buurt zet op wat zij sperren dan eindelijk. Niet wat ik geloof dat zij sperren zullen. En wanneer ik dat kan een beetje kloren ha, dan wil ik een veel meer mijn oomstrammen aan het haar en een beetje opbouwen steeds in dol kunje. En ik leef zo voorken wel weer een beetje uitschellen, want wie eindelijk nog kort zo raar schuldig ha, dan je derde dag. Mij valt een beetje bij van deze ene Gretien Mijal, wat er eens gekend wie in de familie. Ze vangt aan de show te gaan en hij voordat hij even met zo stief en dat bij je gered. Dat is eigenlijk met stief zijn. Zolang als hij stief is en leeftolig en vriendelijk en fair en al zo'n ding. Dat maakt je vlak te haaf. En ik leef ik zeer dat de leraars laatste werk. En ik aan vrijdag. En zo, hij zei te haar, ik wil haar dus als nuschnig en je 75% haar op die reportcards. En dan als hij het eerste reportcard naar huis brengt, dan is er een van haar subjects, dan heeft ze dan niet gans 75. Nu weer ze zeer bezorgd in deze zaak. Zo wat deed een 15, 16 jaar, zo wat ze zeer bezorgd is over zijn stad? Wel, die jet naar haar mam. En dat is een grote steed om gaan. Die mamas die weten in deel mij, als wie mij moet blijven dat ze doen, because they have alles beobacht, die kennen je kleine keer de goed behouden, en zo weer. Want mijn vrouw mijn omstuurzak voor 3 dingen, dan mag ik die afschrijven, als 4 dingen. Een dag zei ik, nou, ik durf die afschrijven, als die bus 1 minuut op mijn stuur had. En dan had ik 2 dingen in korfbanen, en ik kon me bloos niet bezijnen wat het derde ding weer. Moest ik nog een 24 cent per keer naar huis vallen om te vragen. Dat schaam je even een beetje. Maar dat kon ik bloos niet helpen, meestal niet. Maar zo is dat. Maar niet met vrouw is, dat je weinig de hele jaar aan de behouden. Zo zegt de mama tussen de dag dat ze niet te bezorgd aan, want die papiers heeft het gescheid. Zat je eten op onkast, en hij staat zijn tweede tas koffie, dan wordt hij al dingen veel beter verstandig aan. En dat is ook zo. Wie mannen zijn schaffen met de stad. En dan komt het met dat tweede tas koffie, en dan wies de mama, er dachte, er reportcard te voeren. En die kijkt er bloos eenmaal aan. En dan is ik al een grote wolk ramazien kap. En die dacht dat die is ik al een beetje stieper van wat er nu wordt in die muur komen. Groot verder dat eruit kwam. Dat de mama nog schwin in de hand waren op die de schullen op en zei, sweetheart, dat weer die grade 10 reportcard. Hier is die dacht dat. Zie, hij had 5 subjects onder de 75 punt. En zij had bloos 1. Zo nu helpt de mama de foda zijn furniture en kap met traag draaien. En als hij mij blijft met apparaten steen stonen had, dan kan hij nu gelijker denken. Nu had hij al voet met je lijnen en de dachten er een show met rambanken. Zo volgen wel wie dat niet doen, ver wie wat zaaien, en really God vraagt ons te met hem doen. En dan zegt hij bloos tot de dachten, mijn zet, du hast niet een slechte reportcard. Dat zit met hem niet goed. En dan voelen ze nog een beetje soft ice cream cake, bloos te celebrate dat hij ze goed doen had. En dan zegt de dachter te er mama is de ice cream lekje donen. Man, die zijn toch wat klug. Dan zegt die voor, nou joh, we gaan je vriend hebben, ze niet via. We zien, wie mannen hebben zo'n fundje in ons. We geloven, we moeten voor alles krediet nemen. Want really, dat is God zijn krediet. En wie dat maar een beetje vergeten. En iedere mens, die veelt mij gewoon een beetje een klapper op een rijtje. Bloos dat ze weten dat wie, als je felt hebt wat ze je donen haar, wie gelijk je dat zo ze dat je donen haar, en zo wieder. En dat heeft niet zoveel met te donen, met is de karakterrechte denk je donen haar, als dat hij dat er hoort op een rechte steed horen. En ze willen dat rechte denk donen. Volken dan doe wie als het ken je, want ze niet perfect zijn je was, niet volkomen zijn je was, dan zijn we al zeer schuldig. En wel weer een beschuldigen, schuld geven. En ik geloof dat schaaf niks te goed. Wat we allemaal zullen doen is lang genoeg stijl houden, dat we kunnen zijn wat als dat hoort, als dat recht ingesteld. En wanneer het hoort recht ingesteld is, dan kennen de kinderen alle soorten fehler maken. En dat zullen doen zijn. Zo, we hebben ook vorken in onze families dat kinderen zich aan een ander beklagen doen. Waarvoor kunnen we elvere kinderen laten beklagen? Tja, gleich wie dat, van een kind zeidig, wat een andere aardigheid heeft. Wel, manchmal is het ganz fijn. Oder manchmal is het bloos voor een zwaag. Dat een kind dat nächste kind wel in trouble brengt. En wie als elder zullen ziemlich snijden dan een hoortje. En niet voort springen, want wie gelijven dat dat is de zaag. En dat je al manchmal bloos bij tien jaar een klein beetje mag denken. En goed waar te met donen is, want ik zie je niet gesteld te lijn komen. Ik had dus een mutter die van me mogen. Zei, wie had zo'n vijf jaar het meisje en zo'n acht jaar jong. En dan deed het meisje met een jong nerdje. En dat de jong veel dollar dat meisje wij is het niet has. En dan beklocht dat meisje de jong. En dan moet wie de jong nog moet gesteld zo op hem omvoeten. En dan zei ze, wie wonder mij hoe dat eruit is. Ik zei, nee, niet gans. Wat je zullen doen wat dat passeren dat is, dus een kleine vloerdijk. Op een vloer, vielleicht zo'n drie zo breit en drie zo lang, of vier zo lang. En dan kennen die twee dan door zich onchecken, zoiets ben ik zet op de vloerdijk. Wat ze zich is beide haar vrijheid gegeven, de vloerdijk te verloten. Zo, dan deden ze dat. En de jong dat weer zo'n biswarm, die moest allemaal ramdraaien. En nu moest hij dat stel zetten dat weer met schwoor voorzien in de toe had. Zo, bijna een paar minuten geeft hij dat merk ze vrijheid, nu kunnen ze gaan. Aber sie können beide nicht gehen, was sie sich erst beide hat erfriert gegeben. Da hat mir ganz klar gesagt. Und das merkst du, wird man einmal an, nun kann ich hier diese Sachen mit Kontrolle. Und dann setzt du dann mit der Kern in der Hänge für 2,5 Stunden. Und checkt dem Jungen bloß so an. Und dann gibt sie ihm friert. Und dann kommt die Mama Hand mit, wenn ihr wusstet, dass bei dem Punkt wieder gekommen mit alles. Und dann fangen sie mir mehr im Monat Lothar ab und sehen, dass das bloß sehr viel Stellen in das Haus. Dat je priets er ziemlich krijgt voor dich hier. Because de jong die speelt zich kort nog waar er 2,5 stunden bezetten. Dat we hem veel te lang. Wel van ons nog dat hoop neer te beden. Himmelse Vader, du weet zo krijgt wat ons veelt, wat onze Kenia veelt, wat onze Tjork veelt, wat onze Nobosch veelt, onze Orbeid steed. En ik bed. Dat du ons mocht wijsheid geven. Toen we ons kraak zo verhouden. Dat we kunnen verstaan. Wat een ander te ons reed. Wat ons ene kind te ons reed. Wat ons eigen partner te ons reed. Zodat we kunnen zo ver gaan van onze familie. Dat die worden leren horen. Nu een ander. Bloos wijn is een mie zijn horen. Nu mijn eigen partner. Nu die God. En nu eind. Help ons met deze horen. Dat we worden zo goed worden. Dat die nomen der onze golf te horen wordt verhardigd worden. In Jezus' naam, amen.

Lieve kind, best du ook al mal in zo'n situatie gekomen? Du best verbiesterd, zoals Nico dat erleven deed. En vererleichtert, wie Nico, als hij op einmal in zijn angst naar zijn nomen heren deed, in den stem wie vertrüht. Jo, zijn vader houdt am gefangen. En Nico fällt sich aus dat verlorene Schubtje, hij wie verbiesterd. En nu hat de Papa am gefangen. Verdankbar wie Nico.

Dat tjenja program van Radio Segenswelle jeet vandaag nu te eng. Een microfoon wie Irene Schiermacher. En nu wil ik mij van die verafscheiden en wordt mij vrijer, want du doch bij de nächste tjenjastund wat er dabei zijn moest. En zo zei het die vandaag op Waderheren.

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Het kodai pan God in woed. Ho, ho, ho!
2: Welkom bij ons Bibelstudienprogramma. Neem de Bibel en ving hem als altijd waar God de haar is.
3: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 2 Korinther wordt Paulus ons leren, dat is niet ik, maar Christus in mij.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Met dankbarem horten begrijp ik alle touwheren van jou. Het junt van horten waren welkom in dit programma en wens ook dat de haar ons van jou top zenen mocht. Dat wie aan deze tijd de God ons jef doch genoeg haben mochten en alle schwierigkeiten die ons het leven brengen dat vrouw ons een weich te goenen zo als am dat je veld en am ihr brengt. Zo mocht de haar ook tot de touwheren van jou zenen zegen geven.

Ons vandaagse Bibelwoord heeft dat met een Christ zijn verhältnis tot de wereld te doen. Er zijn twee vrouwen die we verzekeren willen te beantwoorden. De eerste vrouw is, waarom haast de wereld ons Christen? En de tweede vrouw is, waar zal het Christen zich de wereld in even benemen? Waarom haast de wereld zo'n mensen, wat aan Jezus als een haan en heiland leven? We kennen de antwoord op deze vrouw direct van onze vandaagse afsnit nemen. Ons afsnit geeft ons twee redenen aan. De eerste grond is, wil Gott zijn kinder niet van deze wereld zijn. Wanneer het Nieuwe Testament dat woord wereld gebruikt, dan meint dat meest immer een godloos systeem. Wil deze wereld van Satan beheerst is, wordt Satan ook de first over deze wereld genannt. Dat is ook Satan, der de mensen tot dem haast jen al het goede en wat van God hem drieven deed. Christen zijn niet van deze wereld, zegt ons de Heer. Christen zijn bloos vreemde en jaast in deze wereld. Ik ken ik rijk als im Himmel. Kreize goud, als God niet tot deze godloze wereld gehiert, die hier ook zijn kinder niet tot hou. Christen leven wel in de wereld, aber ze durven zich niemals als thuis aan zijn. Zoals dat Leid so wunderschön sagt, hier op Erde zie ik een Pilger. In mijn Pilger, dient niet lang.

aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Een cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je irgendein van onze programma bestellen mocht, schik dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada touwheren. De nummer voor dit programma is 312. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu het programma nummer 312.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en de brood van het leven van jou is uit eerste Mose 5, 5 en 5, hoe dat zegt. De haar je leicht abel en am je vol dat opfer wordt hij jeef. Ober kein en zijn opfer je vol am nicht. Dan stieg kein de oeier aan en am bedreckt de ganze zaag. Einer wundert, als kein met abel al eier wie oeierlich je warst, als hij van zijne zind je reed hoort verse er opfer schmürken. Wann jo, dan is hem dat deedlich. Dat am dat nu nog doller oeiert, als hij abel hier met vreed zijn. Kein, Gott haf mir meine Sünden verjeeft, en in teken jeeft dat ek verarm je reicht sie. Wort, sagt Kein, deine Sünden sind verjeeft, dat is onmählich. All deine Red van je reichtigheid is bloß en bilnis en eberlei. Abel blijft ober dorp stoon. Ganz sicher, Bruder, ek sie ganz überzeugt, dat meine Sünden verjeeft sind. Gott seht mir dore hod. En hij heeft mij ook de gewissheid gegeven. Dat ooit kan zo. Dat zien je zegt, ganz vertrok, de oren aan zijn stieren schwallen op en zijn hangwieren en vuisten topgebold, zo ooierlijk wie. Zo is veel zeggen. Keinen Abel hadden twee zeer verschillende uitzichten en instellingen wegen God. Keine stolt met zijn ene fromme zelfgerechtigheid. Abel ober, anerkent God zijn grote genoed. Zijn je nood, die van verlorene zinden die een menschen merken kan. Tussen menschen met deze twee instellingen is immer strijd. Denk aan Jozef en zijn bruiden. Wat had Jozef gedaan dat zijn bruiden hem zo jeen aanwieren? Jozef wist dat hij God zijn vertreder weer. En wegen deze overzeiging moest hij lieden. Zijn bruiden geven weinig acht dat als poort van Jacob zijn familie zij God zijn vertreder weeren. Als Jozef antwoord wat er aanstelling weer, had hij een grote bezorgnis door Eva. Hij had gemeenschap met God en zijn bruiden hadden niet. En dat is voor wen zij zich even onderkomen. Wanneer hij wou dezelfde aanstelling gehad hebben als zij hadden, dan zouden ze hem ook aangenomen hebben en alles zou goed geweest zijn. Ober dat hij zich immer zo fram deed, mag aan einfach zeer verdrisselijk. Wat weer dat wat de fariseer zou over Jezus ooit? Hij weer God zijn vertreder en hij droeg zich zo anders. Zij leefden dat zij in ihre ene kracht en aanstrengingen kunnen gerecht worden. Jezus oberzeete zijn jenge dat van ihre gerechtigheid niet wordt gerater zijn als wat de fariseer en schrift geleerd hadden, kunnen ze niet pot aan God zijn recht hebben. Dat ooit de fariseer en schrift geleerd. Dort bracht met zich veel schlechte feilungen in jenen stond. Immer waren zij wie enelje amstand. De älste Bruder wordt zeer ooierlich als de verlorene zene huisjeim en de vader am met vrede waren aannemen deid. Hij beschuldigt de vader en zegt, du hast mij niemals een bak gegeven dat ik met mijn vriend kunnen hugen dag leven. Ober nu dat deze, dien zeenjeim, hast voor am dat maaskalf geschlacht. En alles en in alle amstern, es wordt keinen Abel wird achten deiden, ganz dit jendeil. An wonne sieht best du? Verlatst du die ab deine ene Selbstgerechtigkeit? Oder weißt du, dat durch Gott seine Genod deine Sünden verjeeft sind?

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

Dat tweede, wat dat je nanne wel, wat Paulus opricht, dat wie den juist niet aan je dreidje, en toen wat de juist ons drieven wel, is dat beden. Daar kunnen we ons nu nog lang met ophouden. Ik mocht ook maar vandaag dit betonen. God zijn juist drift ons te beden. Vielleicht is dit de punt waar we dat meeste ongehoorzaam zijn. En bestemd is dit eind ervan, waar de dievel ons ook de tolste ophouden wil. Wils wann we beden, dan heeft de buise fin keinen roem bij ons. Hij wil niet dat we met God reden. Maar daar is je ook nog dat je weet met onze geschwister toe. Paulus schrijft je tot de gemeente van Thessalonisch. God heeft ons besondere verspreidje gegeven wanneer we ons toe doen en hem je weet ver aankomen. We vinden dat bij de eerste Christen, waar ze zich tijd nemen voor dat je weet. Ik beveiligt in deze punt zijn we dat meeste ongehoorzaam. Paulus nannt hier nog een derde, en dat is de dankbaarheid. Dankbaar zijn en vrouw zijn, dat licht zij ja dich taub. Zo heb ik hier ook van de nieuwe Kleerspraak geleerd, wenn die danken zijn, dan is dat werkelijk even zaad, ik vrij mij. Vielleicht kunnen we dat zo zeggen. De vrijheid heb ik, wils wie weten wat voor een God we hebben. Dankbaar zijn we, wann wie daran denken, wat hij alles voor ons gedaan heeft en nog deed, oder ook nog doen kan. Zo als Jan Mann, wat van zijn lepra geheild wordt. Hij kwam naar Jezus, en moet einer van tien, om hem te danken. Den Dank lot wie hieren. Dat doen wie bestemd ook dan, wann wie zingen. Wilst du an dem zingen en de leider, wordt je ook veel van dem gered wat God je doen heeft. Viertens nennt Paulus hier nog een Sache. Nicht verachte wat de Prediger zeggen. Der Paulus in je tijd hadden de Christen nog niet dat ganze Nieuwe Testament, zoals wie dat vandaag hebben. Ze hadden dat Oude Testament en vielleicht nog een paar Schriften over Jezus zijn leven, zoals ten Beispiel dat Markus Evangelium. Hier is gemeint dat wie die ons God zijn woord zeien, God zijn woord uitleien, dat woord verständlich maken, dat wie deze mensen niet gering huilen zullen. Dat handelt zich hier namelijk om God zijn woord, wat hij aan ons gerecht heeft. Wanneer dat ook durch mensen kämt, mensen die wie vielleicht nog goed kennen, die geven dat wieder, zullen wie doch dat als God zijn woord nemen en eerens nemen. Dat is toch zo leest gedacht, na wat deze mij al zeggen. Ober wanneer nu die, wat God zijn woord brengt, ver je bij reid maken, beet en zich van God leiden en wiezen laat wat hij zeggen zal, dan is dat al een woord van God aan mij. Also, ik mocht hier afsluitend van Paulus daarop aanwijzen dat wie God zijn juist dat erlauben ons te leiden, ons op den weg te vieren, wo wie te God zijn gevallen leven, zodat hij zich aan ons vrije kon. Vandaag heb ik dat de volgende genannt, eenmaal vrouw zijn. Wie weet wat voor een God hij heeft, wat immer een gewisse vrede innerlijk bewaren. De Heilige Geest wil mij helpen te verstaan wat voor een God ik heb. God zijn Geest en mij drift mij ook aan te beden. Ik brug dat ik jeder dag in gebed naar God kom. Ik brug dat aber ook met mijn geschwister im Glauben taub te beden. God zijn Geest wil ook dat ik dankbaar zie. Hij mocht dat ik davon reden wat God deed. Dat is ook dat ik zeichnis geef van God, wann ik davon red. Wer kan al doorjegen wat zeggen, wann ik vertel, wo goed God te mij is, en niet bloß te mij, ook te anderen? De Heilige Geest wil ook, dat ik God zijn woord ernst neem. Jezus ging ook door hen, wo de lied taub komen, om God zijn woord te lezen en te horen.
Gott sieht sich seine Deine uit, dort er sein Wort wieder jewe Seele ein halbe Fähig stehen. Sein Wort kann mir an meinem Leben wiese, wo dort verleint wird. Aber dort muss ich dort tjane. Dort ist wichtig, dort ich dort für mich lese. Aber dort halt mir auch, wenn ich hier, wo andere dort Wort verstehen und erklären. Wenn ich dit alles tue, wird Gott mein Leben sehen tjene. Dann wo ich Gott gefallen tjene, so als er auch von Jesus mal sieht, dit is mijn zin, aan dem ik mijn gevallen heb. Wo wunderbaar wordt dat toch heren, van God dat van mij oder van die zin. Niet zo? Daarmee sluit ik je af, verafscheid mij voor dit programma met deze laatste lied van Andreas Kroon, Maak een wolkje die den hemel diesta.

Maar nu trek nog een tijd zelfs. En ik help ons wat te denken dat die vraag is niet. Of dat een mogelijkheid weer dat jullie voor 3 dagen, 3 nacht en in 15 boek leven kunnen. De vraag is leven, is dat werkelijk wat passiert? Is dat wat de tekst hier zegt? Wel wie dat wat betekent? Dat zegt in de eerste vers en de tweede kapitel, dan bid jullie tot de Heer God uit de 15 boek. Zonder die leven dat jullie om leven blijft in de 15 boek, doen dan dat eerste woord en dem vers betonen, dan. En eenje zei dan dat jullie daar beter deed, nadem dat hij daar 3 dagen en 3 nacht weer in dem versien boek gewaast. Maar zoals Predje McGee zei, dat is niet wat dat meent. Nou ja, wat meent dat dan? Wanneer een mens in die tijd wat beschreven deed, dan wordt de ganze zaak in korte beschreven, en dan gingen ze trekken die de gewissheid betonen, en de geschichten zijn dat wichtig weer. Wie had dat namelijk uiteindelijk in dat eerste Moseboek, wo de erschaffing beschreven is? Hij heeft hem karte de 6 dag van de erschaffing, en dan komt hij tegen heeft een genever bericht van wo de mens erschaffen wordt, en dat heeft einem je dan veel meer wissenschaft. Dat is wat hier in Jona ook gedaan is. Proben de waarheid op te boeren op een kleine woord dan is gevaarlijk. Zo is dat even ook met anderen in dit jonge boek. Dat is even ziemlich klaar wanneer een onmenselijke natuur denkt dat jonge niet wordt geloerd haar om in den versien boek te beden. Hij wordt dat voortgedaan haar als mij weet zo. Mij is ook zo, hij wordt zeer gezegd hebben en zichzelf en ook anders. Wo hij uit dem versien boek kunnen uitkomen. Aber dat wordt hem ook zo zijn gewaast dat het ziemlich onmogelijk weer, boete van de Heer daarmee arbeiden wird. Zijn gebed wordt zeer eerlijk zijn gewaast. Horch nu aan, 2e en 3e vers, in dat 2e kapitel. En zeed, in mijn elend schreef ik tot dem Heer God, en hij deed mij antwoorden. Uit dat graf zijn boek schreef ik voor help. Du deedst mijn stem heren. Dan du deedst mij en dat deepet en nanschmieter en dat hort van den zee en dat water deed mij am ringen. Al dine walen wasche even mij. Dat zijn interessante weerd. En een zal die niet leicht achter. O nee. We moeten dat aannemen dat des man niet bloos in een vers leeft of beleeft in eenem zin zo als een vers. Wils dat water tjem even aan en weer zo als een even schwarming. Jona schlem dat hij gans nat weer geworden. Onze menschen natuur zegt ons dat hij daar niet had kunt leven, blijven in dem vers. En waarder daar zijn enige desire dat hij daar starf en dat de Heer hem terugbracht van dood. En dat kun je dan ook zijn. Andere zei dat God hield hem daar om leven, zodat Jona een goede lektion leren wordt. En we worden met de lure je neef uit te vingen, wanneer we bij de hemel komen. Nu de 4e vers. Dan zei ik, ik zie van dien door zijn weggesmeten, en dag waar ik wadde naar dien heilige tempel kikken. Door zijn zonen die dit dan uitleiden, dat jullie hier zeed, dat de Heer wordt aan van den dood terugbrengen. Ik leef door eerst nog een mening te dit. Eerstens, mij is zo dat wils Jona door hem nu de opgebracht weer, dat Jona een van die weer de true weeren, en gingen naar Jeruzalem door hem tempel aan te beden. Wils ze wisten dat dat de stad weer, waar de ware God zal aangebed worden. Hij had dat toevertrouwen door hem vers zijn boek, dat hij waarder wordt dem tempel zijn, en doont wo de Heer dat doen wordt. En nu de 5e vers, en wo heert zich die dit, wanneer du dit lezen of heren deest? Wie hij levendig of de schrift hij dit, nodem dat hij door binnen gestorven weer en de Heer hem terugbracht van dood. Nu de 5e vers. De woters deden mij aan ringen, zo gorbet mijn zeil, dat deepet weer rond aan mij, dat zeekruid moog zich vast to mijn kap. Hij zegt dat hij gans en koornaat weer. En de vers had zijn zeekruid geëten.
Wanneer je het woord van zeekruid weet, dan weet je ook dat dat kan bij 25 show lang zijn. En des grote zeetier, zijn boek weer vol van dat kruid. Jona zegt dat hij door een boek weer en dat zeekruid had zich rond zijn kapje gewikkeld. En don't hoe weinig oder hoe veel een van zo'n weet. Zoals hij dat beschreven deed, wordt dat niet zijn, een zeer makkelijke tijd geweest. Dat kan zijn, dat hij zei wel dat hij daar weer en daar bijna sterf, ik weet je niet. Maar dat kan zijn, nu de zaaste vaars. Ik voer af bij den bodem van de boy, die eerd met ere stangen weer een rammie voor Emma. Ober du brachst mijn leven een nap van de koel, o Herr God, mijn God. In je even zatingen doen dit laatste poort van des vaars zo even zaten als dat Jona zegt dat de Heer God zijn leven van de verwezing naar hecht gebracht heeft. Dat wordt zich dan zo heren als van Jona gestorven weer en dat zijn charpe al had aanvangt te verwezen. Een andere even zating zegt dat zo als ik dat hier even zat ha en dat is zien zo als dat in de Hebreeuwse sprook geschreven is. Van de koel. De stangen die in de vers erwähnt zijn, wordt aangenomen als dode stangen en waarde, dat kan wel eens zijn. Wanneer de evenzetting aangenomen wordt dat zijn scherpe verwezing zegt, dan word je dat zekerlijk menen dat hij daar in de versen boek gestorven weer. Dan wordt de jonge zijn geschicht ook een zeer goed bijspel oder leer zijn van de Heer Jezus zijn opstonen. De onderscheid wordt dan zijn dat, zoals Peter zegt in Apostelgeschicht, dat Jezus zijn charpe niet verwezing ervoren deed als hij 3 dagen, 3 nacht hem grof weer. Ik wil hier een klein beetje tijd nemen waarde te reden van Christentum en dat ons geloven op 2 bijzondere standers gebouwd is. Eerstens, Jezus zijn dood op een kruis voor mensen ere zin, die te betalen met zijn bloed. En de 2e stende is dan Jezus zijn opstonden van dood. Wanneer ze niet aangenomen worden, ene oder beide, dan is dat geen woorden radung, die moeten beide aangenomen worden. Over de waarheid staat, Jezus starf naar de schrift nu, en aan wordt begroofd, en hij stond op van dood, en leidt zich van veel mensen zijn. Mijn vriend, wie ha, een volstandige radung. Gottes Segen, meine Freunde.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: Welkom te ons program Tuis in Hem. Dit is de Brei Radio CHPD op 105.9 FM.
1: Onze stijl is dat niet alle val, maar ik versproek God jaren treemel wat. Is ik te twee mensen reden deed, er een toe duizend, er een nacht mij aan. Ik wil het mijn rein gans bastie over het houden. En ik wil proberen zo dicht aan God zijn woord te wandelen als ik kan. En dat ik wil het even je Allah Jezus even geven. We veld allemaal bij van dit prejaar, jaren twee, en mijn papa die had een geschicht. En die ene zondag weer zijn opgehoofd te prejaar. En dat meen dat hij moest 5 stond te tjork wanken. Maar op het doorbeer, hij woonde met wiet af. En deze zondag dan weer het met steams. En dan leidde nog een beetje tijdje lozen. Hij moest dan met verre tijdje zijn, zodat hij kon de tjortje over met halt naar doen. En dat met aanhetten, dat alle met warmer weer van die mensen komen. En hij leert bij de tijd is om aanvangen en er is nog geen andere door. En dat buiten door steemt het. Wel, hij heeft hem pulpit stonen. En dan zegt hij, bij God, du hast mij gevraagd om hier vandaag te prediken. En ik word hier vandaag prediken. En dan maakt hij zijn Bijbel op en de noot de evangeel. En dan heeft hij door de volle boodschap gebracht. Zo goed als hij wist. En had er nog een slusje bij. En hij deed een beetje langer prediken, je weinig, want hij wil geen naar hem verzengen. Ik dacht, hij wilde dit niet opnemen. En dan schetste hij hem over touw en gaat naar huis. Hij zei, bij onkast hem thuis. En dan jaren later, dan gaat hij door in de stad even een breg. En dan komt door een jongere man aan hem rondgerand en vraagt hij hem, best u de Jansja, wat hem al in steem, ten de laatste tjork predigt. Maar jo, dat weer ik krijgt. En hij had het even met hem zeer weinig mensen gezegd, want hij wist niet dat moest verspreid worden. Wel, zegt die man, ik wie in Zupat, ik wie om de engste rand en ik wil me really het leven nemen. En nu zat ik daar aan de schuling ziet van de tjork, kraakt aan je venster, en wie als de weg niet zeer dicht werden, nu hier ik jeder woord wat du zegt, en die predig. En dan deed ik mij kraakt door aan je venster, mij betier. En dit man is Charles Spurgeon, de fact niet je aardig behouden ha. We hebben haar een predier wat dat duizenden en duizenden je predigt heeft. Zo wat brukt het om God zijn oor betonen? Zie, God is de jaanste wat de puzzelbieter took dat en wie zijn de puzzelbieter? En dan tja, wie krijgt dat doen wat ons bevolen is en wie durven we gooit duren? Hebben we hier nog mensen, dan hebben we hier te weinig. Dat is gooit onze zaak. Wie doen we den aanloden? Wie zijn bereid in dem wat verbrengen? En evens de andere dat alle God zijn zaak. En zo ik zie hier vandaar oven, zei je vrouw en zei je moedig, because ik weet dat God er wel waren aan te ons reden. En ik speel me gewoon 14 knaag te zijn in deze ganze zaak. En zo, dit is het laatste ding wat ik de laatste nacht met op een beeld wiezen deed. En de vraag is dit. Moet in iedereen in de familie kracht even rein behandeld worden? Moet wie alles iedere dag even rein dingen doen? Ik wil best nog een paar dingen gelijk te zeggen op een hele nacht met bijval. Eind is dit. Dat ik geloof dat het geen maar niet alle rein behandeld. Eén kind gelijk beter de tijdig smorgens op te stonen, het nächste kind gelijk beter met Lothar, en zoals ik gisteren al zei. En één kind is alles het nächste kind, en dat kind zal andere opgeven haast, dat jongere kind. Dat is alles schaft alle met de staat. En ik deed het laatste werk dat ik met zei, dat onze tweede, onze Linnell is about een 3,5 jaar jonger als Elroy de Elster. En als zij zo bij 13, 14 weer, dan is het moment mij beschuldigd. En ik noem het ook wel. En zij zei te mij dat, als Elroy weer was, dan had ik ook immer bij een klok 10 rum of een half al gezegd, heb je tijd op zoek begonnen. Wil ik haar nog maar een handje helpen? Deed. Wel, zei ik, de regel en dan zus is, wat voor klokken je tijd bij de eerste der bijna zijn. En dan noem dat is het een beetje looser aangesteld. En zo even zie ik de laatste wat te bad jet hier, zodat wel wat me behouden. En dan vroeg ik haar, zij wil middernacht te bad gaan? Ja, zei ze dat was ze groot. Wel, zei ik te haar, dat wil ik haar dan ook laten doen. Ze zal bloos behouden dat ik voor de lota te baar gaan zijn. En dat andere ding weer dit, want de nächsten smoring staan, den boer uit de hakruit leidt, dat wordt niet schaffen. Dan wordt waar gewoon bejammeren. Dan wordt bloos met stieven voor met haar. Dan had jeder een, dan had de vrijheid dan zijn arm een beetje denkje helpen. Op als lang ze de boer hem hak hield, dan kunnen ze dan schroepen gaan van dat de tals te passen deed. En zo even wist ik, en mijn vrouw zei ik ook, dat deze dag kon niet ohne een volle nacht je schijt opereren. Zo, de nächste smorings, dan heeft ze daar bij de voet een beetje getoopt. De boer wilde eruit. Opa, ze weer rechtig op de show. En de tweede smorings, nadat, dan werd nacht een beetje zwander. En de derde morgen, dan werd meest aanmelig dat de alle toop te holen. Ober nach Wara, je lapt ze af de schuil, ohne dat er veel wat passiert heeft. En aan den ovend, dan ben ik maar zo bij half negen, of zo, dan mocht ze rijden om te bagen, ik zei, nou, wat schaft? Oh, ik zie mij, dat kan schoppen. En ik zei het mezelf, dat is zoveel beter, dat deze 14-jarige antwoord, wat ze vandaag te brokken heeft. En dat ze niet maar luren heeft, wat ze bevriet zijn, dat eens over staat, en die man nog ganz verdrietig wordt met haar, wie ze dat uitvinden heeft. En zo, wie wel haar ze tegen zullen weten, krijgt wat eind, vererkt haar verveelheid. En dat wist zij goed, dat Elrede kunnen ganz korte nacht hebben, en die werden een ganz schaftige connection dag, dat we hem goochje in de Tawara. Zo wie matte, wie wel, de kenja hem een waag, je waar een traatje, en het nächste waag, wel we overnacht zeer veel verschiedenheden door betrachten. Wel we dan weer reden van de kenja aannemen, dus de zend. Zo voorken wel we de kenja aannemen, dus wie gelijven die zullen zijn. En dat is aber nicht Gott sein Plan. Gott sein Plan ist, wenn die Kinder annehmen, so sie sind, das heilig gemocht haben. Dort ist sein Plan. Und dort ist manchmal viel schwander, je Donner ist gesagt. Und so folgen, da wie wir da tragstahlen, und die sollen aber einmal behaulen, dass dort Kind, die Teenager, die Donner Dinge, sahen und Donner, wat er je buurt zet op wat zij sperren dan innerlijk. Niet wat ik geloof dat zij sperren zullen. En wanneer ik dat kan een beetje kloren ha, dan moet ik een veel meer mijn oomstrammen aan het haar en een beetje opbouwen, steeds een dol kronje. En ik leef zo voorken, wel we een beetje uitstellen, want we eindelijk nog kort zo raar schuldig hadden dan je doorgedacht. Mij valt een beetje bij van deze ene Gretien Mijal, wat er eens die kind bij in de familie. Ze vangt aan de show te gaan en hij voordat hij even met zijn stief en dat bij je gered. Dat is eigenlijk met stief zijn. Zolang als hij stief is en leeftolig en vriendelijk en fair en al zo'n ding. Dat maakt je vlak te haaf. En ik leef ik zeer de terreleerders laatste werk. En ik aan vrijdag. En zo, hij zei te haar, ik wil haar dus als nuschnig en je 75% haar op die reportcards. En dan als je het eerste reportcard naar huis brengt, dan is er een van de subjects, dan heeft ze dan niet ganz 75. Nu weer ze zeer bezorgd in deze zaak, zo wat deed een 15, 16 jaar, zo wat ze zeer bezorgd is even zijn staat. Wel, die jeet naar haar mam. En dat is een goede steed om gaan. De mamas die weten in deel mij, als wie mij moet blijven dat ze doen, because they have alles beobacht, die kennen je kleine keer de goed behouden, en zo weer. Want mijn vrouw mij om stuur zegt, voor drie dingen, dan mag ik die afschrijven, wat vier ik deed. Een dag zei ik, nou, ik durf die afschrijven, als die boos, 1 minuut op mijn stuur. En dan had ik 2 dingen in korfbanen, en ik kon me bloos niet bezennen, wat het derde ding weer. Moest ik nog een 24 cent per uur naar huis vallen, om te vragen. Dat schaam je even een beetje. Maar dat kon ik bloos niet helpen, meestal niet. Maar zo is dat. Maar niet met vrouw is, dat je weinig de hele jaar aan de alle behouden. Zo zegt de mama tussen de dag dat ze niet te bezorgd aan, want die papier schaft het gescheid. Zat je eten op onkast, en hij staat die tweede tas koffie, dan wordt hij al dat jaar veel beter verstaan kunnen. En dat is ook zo. Wie mama zijn schaffen met de staat. En dan komt het met dat tweede tas koffie, en dan wies de mama, er dacht er reportcard om voordat. En die kijkt er bloos eenmaal aan. En dan is er al een grote wolk Ramazin kap. En die dacht dat die is al een beetje dieper van wat er nu wordt in moeder komen. Groot verder te Rutjam. Dat de mama nog schwin er de hand waar op die de schullen op en zei, sweetheart, dat weer die grade 10 reportcard. Hier is die dochter uit. Zie, hij had 5 subjects onder de 75 punt. En zij had bloos 1. Zo nu had de mama de foto zijn furniture en kap met tracht draaien. En als hij mij eerst met apparaten steeds stonden had, dan kan hij nu gelijk denken. Nu had hij al voet met geleend en hij dacht er zo met rambanken. Zo volgen wel wie dat niet doen, ver wie wat zei. En really, God vraagt ons te meteen mij doen. En dan zegt hij bloos tot de dag dat mij en zei, du hast nicht een schlechte reportkaart. Dat zit met hem niet goed. En dan voelde ze nog een beetje soft ice cream cake, bloos te celebrate dat hij zijn goedje doen had. En dan zegt hij dacht dat er een mama is, de ice cream lekker doen. Man, die zijn toch wat klug. Dan zegt hij voor, nou joh, we gaan je vriend hebben, ze niet via. We zien, wie mannen hebben, wie hebben een funded in ons. We geloven, we moeten voor alles krediet nemen. Want really, dat is God's credit. En wie doet het maar een beetje vergeten. En iedere mens, die veelt mij een beetje een klapper op een rijje. Plus dat ze weten dat wie, als je veld hebt wat ze je donen hebben, wie gelijk dat zo ze dat je donen hebben, en zo wieder. En dat heeft niet zoveel met te donen. Met is de karakterrechte denk je donen haar, als dat hij de hoortapparaten steed horen. En ze willen dat rechte denk donen. Volgende dat we als het kenja, want ze niet perfect zijn gewaast, niet volkom zijn gewaast, dan zijn we al zo ja schuldig. En wel weer een beschuldigen, schuld geven. En ik geloof dat zelf niks daar goed. Wat we allemaal zullen doen is lang genoeg stijl houden, dat we kunnen zijn wat als dat hoort. Als dat recht aan je stelt. En wanneer het hoort recht aan je stelt is, dan kennen de kinderen alle soorten fehler maken. En dat zullen dood zijn. Zo, we hebben ook volgen in onze families dat kinderen zich aan een ander beklagen doen. Hoeveel keer we 11 kinderen laten beklagen? Gelijk we dat, van een kind zei wat het andere aardigheid heeft? Wel, manchmal is het ganz fijn. Of manchmal is het bloos voor één zwaag. Dat een kind dat nächste kind wel in trouble brengen. En wie als elders zullen simmelig snijden dan een hoortje. En niet voortspringen, want wie geloven dat dat is de zaak. En dat je al maar bloos bij het kind een klein beetje mag denken. En een goede waag te doen is, want het kind niet gesteld te lijn komen. Ik had dus een mutter die van me mal en zei, wie has een 5 jaar het meisje en zo'n 8 jaar zo jong. En dan deed het meisje de met een jong nerkje en dat de jong veel dollar dat meisje wij is het niet has. En dan beklocht dat meisje de jong en dan maakte wie de jong nog mal gesteld schoop hem omvoeten. En dan zei ze, wie wonder mag ik dat erachter is? Ik zei, nee, niet ganz. Wat je zullen doen wat dat passeren dat is, plus een kleine vloerdijk. Op een vloer, vielleicht zo'n 3 zo breit en 3 zo lang, of 5 zo lang. En dan kennen die 2 dan door zich onchecken, zich bij niet zet op de vloerdijk. Wat ze zich is beide haar vrijheid gegeven, de vloerdijk te verloten. Zo, dan deden ze dat. En de jong dat weer zo'n biswarm, die moest allemaal ramdraaien. En nu moest hij dat stel zetten dat weer met schwoor voorzien in de tour. Zo, bijna een paar minuten geeft hij dat merk ze vrijheid, nu kunnen ze gaan. Aber sie können beide nicht gehen, was sie sich erst beide hat erfriert gegeben. Da hat mir ganz klar gesagt. Und das merkst du, wird man einmal an, nun kann ich hier diese Sachen mit Kontrolle. Und dann setzt du dann mit der Kerne in der Hang für 2,5 Stunden. Und checkt dem Jungen bloß so an. Und dann gibt sie am friert. Und dann kommt die Mama Hand mit, wenn ihr wusstet, dass bei dem Punkt wieder gekommen mit alles. Und dann fangen sie mir mehrere Mal das Lotte ab und sehen, dass das sehr verstellen in das Haus. Dat je priets is ziemlich krijgt voor de hier. Because de jong die speelt zich kort nog waar het 2,5 stunden bezetten. Dat we hem veel te lang. Wel van ons nog dat hoop neigen te beden. Hemelse Vader, du weet zo krijgt wat ons veelt, wat onze Kenia veelt, wat onze Tjork veelt, wat onze Nobers veelt, onze arbeid steed. En ik bed. Dat du ons mocht wijsheid geven. Toen we ons kraak zo verhouden. Zodat we kunnen verstaan. Wat een ander te ons reed. Wat ons ene kind te ons reed. Wat ons eigen partner te ons reed. Zodat we kunnen zo ver gaan van onze familie. Dat die worden leren hoortje. Nu een ander. Bloos wanneer ze mij zijn hoortje. Nu mijn eigen partner. Nu die God. En nu eind. Help ons met deze hoortje rie. Dat we worden zo goed worden. Dat die nomen, der onze golf te horen, wordt verhardigd worden. In Jezus' naam, amen.

Lieve kind, bist du ook allemaal in zo'n situatie gekomen? Du bist verbiestert, zoals Nico dat erleven deed. En verleichtert, wie Nico als hij op einmal in zijn angst naar zijn nomen heren deed. In den stem wie vertrouwd. Jo, zijn vader houdt hem gevangen. En Nico valt zich aus dat verlorene schoopje. Hij wie verbiestert. En nu had de papa hem gevangen. Verdankbaar wie Nico.

dat je het programma van Radio Zegenswelle jeet vandaag nu te eng. Een microfoon wie Irene Schiermacher. En nu wil ik me van die verafscheiden en wat me vrije, want du doch bij de nächste Kinderstund weiter dabei sein magst. En zo zei het die vandaag op Waderheren.

Hier weer een man. Hier weer een man, geboren in een kleine dorp. Hij was op in een ander kleine dorp. Wat hij daar is geholt weer, schoft hij als een halt arbeider. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizenpredja. Hij is niemals veel wat wie dat bij een 200 mil gekomen van daar waar hij geboren weer. En daar waar hij aan wanken deed, denk hij meest aan met de fout. Hij heeft niet eens een huw het om en genomen van de herrschaft, heeft niet een buik geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiezen het opgekocht, is niet een huwe schulder gegaan van mensen, en heeft zich niet eens een huwe steed gemerkt in een zeer grote stad. Over hier wie een man. Hier wie een man. Hij had niets groots wat het aan zich zelst, en hij had niets met deze welt te doen, buiten de goddesarbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Een verloor dat hij hem jemals gechant had. Een andere hoop zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan ganz uitschuldig werd hij verslaan en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets aangeneeld tussen 2 andere verbreter. Zogar wils hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, mank zichzelf toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat is je wat hij houdt in deze welt, zijn Evarok, zijn blijf rode rok. Als hij is gestorven weer, namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliekt van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, even 2000 jaar vergoen van die tijd, en vandaar is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weis noem hemel. Wie het zijn dat gewoon is gescheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht je uift op een land en de trie is scheef wat zijn je voor en op een wouter. En al die Chinees wat jemals geregeerd aan die alle taup, had ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eeuw, als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble en gevoel, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat we kunnen hier aangaan. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kreet voor onze zinden, wil dat kon hij niet betalen. Dan starf hij en stond weer op en voer naar hemel. Om ons wezen dat van wie aan arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ik word diep aan God in woed. Ho, ho, ho!
2: Welkom bij ons Bibelstudieprogramma. Neem die Bibel en vang hem als altijd waar God de haar is.
3: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij zit mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 2 Korinther wo Paulus ons leren, dat es nicht ek, aber Christus in mir.

0: De klok is 8 met 30 minuten.
1: Goedenavond, welkom. Dit is een Plaatietje Noorrechter Einst. Die begrijst hier Christoph. We gaan vandaag dinsdag, den 13. Oktober 2026. Ik breng hier dit nächste de Paraguay

The clock is ticking. Je heren, dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Met dankbarem horten begrijs ik alle touwheren van deel. Het junt van horten waren welkom te dit programma en wens ook dat de haar ons van deel top zenen mocht. Dat wie aan deze tijd de God ons jef doch genoeg haben mochten en alle schwierigkeiten die ons het leven brengen deed, vrouw ons een weg te goenen, zoals am dat je veld en am ihr brengt. Zo mocht de haar ook tot de touwheren van deel zenen zegen geven.

Ons vandaagse Bijbelwoord heeft dat met een christelijk verhältnis tot de wereld te doen. Er zijn twee vrouwen die we verzekeren willen te beantwoorden. De eerste vrouw is, waarom haast de wereld ons christen? En de tweede vrouw is, waar zullen christen zich de wereld in even benemen? Waarom haast de wereld zo'n mensen, wat aan Jezus als een haan en heiland leven? We kennen de antwoord op deze vrouw direct van ons vandaagse afschnitt nemen. Ons afschnitt geeft ons twee rinderver aan. De eerste grond is, wil Gott seine Kinder nicht van deze Welt sind. Wenn dat Nieuwe Testament dat Wort Welt brukt, dan meint dat meest immer ein gottloses System. Wils deze Welt vom Satan beherrscht is, wordt Satan ook de Fürst über deze Welt genannt. Dat is ook Satan, der de Menschen zu dem Haus jen alles Gaude und wordt von Gott kämt drieven deed. Christen sind nicht van deze Welt, sagt ons de Herr. Christen sind bloß Fremde in Jast in deze Welt. Er kenne ich rich als im Himmel. Kreize Gott, als Gott nicht zu dieser gottlose Welt gehört, die hier auch seine Kinder nicht tau. Christen leben wohl in der Welt, aber sie dürfen sich niemals als Tüs anseinen. So ist das Leid so wunderschön sagt, hier ab ihr sehe ich ein Pilger, in mein Pilger dient nicht lang.

on the programmes and all up cassette to have. Eine cassette met 2 programmen kost maar bloos $10. Wanneer je ergens een van onze programmen bestellen mocht, schijkt ons dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programmen van deze station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada toeschijt. De nummer voor dit programma is 312. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu het programma nummer 312.

0: Vi lesen an sinne ein Kapitel i det nye testament i apostelgeschicht.
1: Kapitel 13. En de gemeint in Antiochia wieren gewisse profeten en leren. Barnabas, Simeon, den ze ook neergenanden, Lucius van Kyrien en Manaen, die met Herodes den gouverneertop opgewassen weer en Saul. Als zij den haren deinden en fausten deiden, ze de helde juiste aan, zondat mij Barnabas en Saul af, daar te donen, wo te ek aan geraubt hab. Als zij dan gebeten je faust houden, leden ze aan de hang op en leiden aan gonen. En zo van helden juist geschekt, gingen ze naar Seleucia en vandoor met dem Schep naar Zypern. Als zij aan Salamis aankeimen, predigten zij door en de Juden schouwen dat Gottes woord, zij houden Johannes ook met aan te helpen. Zij reisden over de ganze Insel, wat zij bij Paphos kämen. Daar trafen zij bij Jezus, een Jood, een falscher profeet en Zauberer. Hij wie bij dem Gouverneur, Sergius Paulus, die een verstandige man wie en die Barnabas en Saul nu zich raubt, wil zij jeren dat Gottes woord hören wil. Ober Elimas, de Zauberer, wil staat das, wat sie nomen bedient, arbeit jenen an en versucht ook den Gouverneur vom Glauben auf te brengen. Ober Saul, den sie auch Paulus nannten, voll Helgen geist, kickt am Stier an und seht, du abdrängender Gossenschrier, du Sultanskind, ein Feind an allet Gaude, wirst du all niemals abhören den Haaren sehen. Du abdrängender Gossenschrier, du Sultanskind, ein Feind an allet Gaude, wirst du all niemals abhören den Haaren sehen, in jeliken Weich zu verdrehen. Und nu kriegt, kämmt den Haaren seine Hand Eva die, und du wirst blind sehnen, und der Sonn eine Zeit lang nicht seinen. En voets wordt am alles dunkel en diester, en hij ging rum en zag nu wem am aan de hand te leiden. Als de gouverneur zag wat geworden wie, gelijft hij en wundert zich over den Haaren zijn Lia. En Paphos stieg Paulus met zijn gezelschaft en een schep en zegelden even naar Perge en Pamphylien. Daar verleidt Johannes aan en ging terug naar Jeruzalem. Als zij van Perge wiederreisden, kämen zij naar Antiochia en Pisidien en gingen om Sabbat en de Judenschool nern en zaden zich dol. Als ihr dort gesaats en de profeten wie geleest worden, leiden de leiders van de School aan zagen. Lieve breider, wanneer je een ermutigendet woord voor dat volk hebben, dan red nu. Dan stond Paulus op, diet aan met de hand dat hij reden wollen zeet. Mannen van Israel, die je God vechten, horchte mal her. Dit volk Israel, ja Gott, wähl sich unser Vorders und mög ein grotes Volk von an, als sie als Fremde in Ägypten wohnten. Und er brachte an durch mit ein abgehoben

Ik kom van een Monatsspruch voor Moots uit. Die staat in Johannes 16, vers 22. Daar wein sind je nu ook traurig, ob ich wo jint waren seine. En dan wo jint van hote vrije. En die vrede soll jint China wasch nemen. Met dit programma, de Gouden Norrecht vandaag, wil ik een besondere wijze aan die denken die traurig zijn. Wils aan de vrede fehlt. Wils aan de vrede genomen is. Wil ze zo alleen feilen. Wil ze zo einsam feilen en ook einsam zijn. Wil ze zo ongevochten worden. Jezus zegt te zijn jenen, als ze zich van zijn jenen verafscheidt en die traurig werden. Ik wil jint waren zijn. Dan wil je jint van harte vrije. En die vrede zal je China waarnemen. Mocht dat ook onze ervaring zijn. Om dat bid ik immer waar voor mij en am radioprogramma ook voor alle toehieren. Mocht God ons nu miteinander zien dat we ons van harte vrede kennen met een vrede die ons China waarnemen zal. De vraag is, laat we ons de vrede waarnemen? Kan ons de vrede waarnemen worden? Wil beantwoord wie deze vragen? Wil we vandaag den tekst uit Johannes 12, vers 24 lezen en betrachten? Als zei de waarheid, wann een weidkorn niet in de eerd fällt en stoft, blijft dat alleen. Wann dat aber stoft, dan brengt dat veel vrucht. Hier gaat het om een bekende waarheid, voor alle boeren, die niet meer weid zijn. Bij ons im Chaco van Paraguay wäre dort in de Ansiedlungsjahre Schoble, Arbuse, Baumwoll, Kefir, Erdnet, Mais, Siskern, Mandioca, Gemüse en ook Aufbeim worden geplant. Dort wordt man zum Etenbrücke deid. En dort wordt man für Tscheipe en für Meute können. En dort wird vandaal. Spoda kommt noch andere dorthou. Onze ältere mag ook veel versuchen. Dort an te planten, wat bij ons in Chaco wat inbrengen kon, tom verchepen, zoals Rizinus, Safflor en andere. Vandaag is het in Chaco sesam, en dat gartenpennig zoet, en andere grossarten. Voor veel ministen in Ost-Paraguay is dat soja, weid, mais en andere. In de veizucht zie het dat ook. Wat wil wie, wenn wie niet de veizucht houden? De boeren weten dat. Ze brokken gouden zotisch. Ze brokken den rein om een gouden ernte te kriegen. Aber nicht maar dat. Dat heet, dat land, de bodem, moet voorbereid worden. Dat gaat nicht ohne den rein. Dat water, wind en zonneschijn. Dat moet zinnen. Dat ankruid en dat eierziffer moet bekämpft worden. Dat meint, man moet manchet leren en weten en dat bedient arbeiden. Ook de feitsichter weten wat die te doen en te investeren hebben, wann die wat hebben willen. En dat heet arbeiden, zoals dat im ersten Boek Mose Kapitel 3, Vers 17 bis 19 steht. De eerd wordt niet so veel gedragen. Den ganzen Leben was de schaffen moeten. Dat er wordt genoeg te eten zijn verjund. Da worden distelen ankruid op dat land zijn en du wirst van de planten op die Stab eten. Du wirst viel schweiten müssen, um genug Ete zu tragen, und schließlich wirst du sterben und wahrer zu ihr geworden. Du bist von der Erde genommen, und du wirst wahrer ihr geworden. Aus Gott im Volk Israel, und damit auch für alle Menschen die Gebote geeft, dann steht da ein kurzes Gebot, obwohl ich tophängend mit diesem Arbeiten aufmerksam mache, und dort erwähnen will. Sass dog, sind zum Schaufen in all deine Arbeiten. In de zevende dag is de Sabbat voor de Herren, jenen God. On dem dag zal je geen arbeid doen, nicht je, en nicht jene China, oder arbeider, oder tjeltjes, oder vee, oder de vreemde die zijn. En zas dag moog de Herr den Himmel in de Eerd, dat meer in alles wat er binnen is, en om zevende dag reift hij zich. Door wein zeent hij den Sabbat en heilig den. Manche zeien reven, andere zeien uitruhen, verpusten. Hauptsache, om zondag nog stonen wat niet zijn moet. Dat heet zes te eind. Zes dag arbeiden en een dag uitruhen en niet omgedreht. Een dag arbeiden en zes dag, daarvan wil ik nu niet reden. Dat jet vandaag om jane begebenheid, als Jezus dit te zijn genia en te de andere zeed.
uit zaaiend de waarheid. Wanneer een wetkoorn niet in de eerdveld en stooft, blijft dat alleen. Wanneer het over stooft, dan brengt dat veel vrucht. To wem een bewoonige leenheid, zegt Jezus dit. Broeder Erwin Pannenhaft den Aufschnitt uit Johannes 12, 20 bis 26 al am Anfang gelesen. Ik voel dat nu kort zo top. Door wieren mensen naar Jeruzalem zum Fast gekomen, am onterbeden. Mank die mensen wieren ook Griechen. Deze Griechen gaan naar Philippus, einem van Jezus in de Jünger. De Griechen zeiden, haar, wie wurde Jezus jeren zijne? Door op een fast. Philippus ging en zei dat dem Andreas. En dan ging Andreas en Philippus en zei dat tot Jezus. Ik kon me dat goed voorstellen, wo deze beide gingen Philippus en Andreas gefeild hebben. Die waren tot erem fast gegaan, de Jude er fast. En die beide worden nu onzeker, wat ze doen zullen. Waarom? Dat waren niet Jude, dat waren Grieche. Vooraan waren dat heide, die daar nu aankomen en met aanreden. Die waren ook tot vast gekomen, tot de Jude er vast. Wat zullen Philippus en Andreas nu doen? Wat durven ze niet doen? Als Jude wisten Philippus en Andreas dat het twee personen zijn moesten, want het om een wichtige angelegenheid ging. Dat moesten twee of drie zeien zijn. Zo lezen we dat al in 5 Mozes 17, vers 6. Daar zullen twee zeien zijn, want dat zum Beispiel am Ehebruch ging en de persoon zal bestraft worden. Bloß ein Zei is nicht genoeg, so steht het in 5 Mose 19, 15. Ook wanneer dat am Leijes ging. Im ersten Buch Genesis 21, vers 5 wordt gefordert, dat het twee ruchlose Männer seine Seele, wonen de Leijes zaaie Seele. Maar wanneer twee oder drei dat bezeien deden, dan had dat seine Gültigkeit, ook wanneer dat gelogen wie. Zo eine kleine persönliche Bemerkung dazu. Wofeel wordt wie verbeien kunnen, wann wie manchet nicht allein doen worden, en wie worden noch jemanden dabei hebben, met noch einem zei oder met twee, wordt dat doen. Oder zaaien en bezeien, oder er twee oder drei met dem nächsten reden, wann dat am wichtige Sache geht. Zo nebenbei noch wat andret über twee. Et ha mi dort gemoit. Beim Einsatz von der Feuerwehr darf keiner von der Feuerwehrlied allein zum Angriff num vier gehen. Da müssen mindestens zwei taub sein. Taub zum Angriff gehen, um dort einer dem anderen warnen und im Notfall halten und bestehen kann. Auch dort müssen die Feuerwehrlied beim Eifen und beim Lehren tun. Wo wird das in unsere menschliche Beziehung sein, besonders als Christen, wann wir auch nicht allein um Nächsten gehen würden, um mit dem Nächsten zu reden. Era zwei oder drei. Wann der Nächste am Boden ist, wann der trurig ist, wann der schwach ist, wann der Hilfe braucht. Dort bei Jesus sind dort Philippus und Andreas, zwei Jünger, wohnen mit den Griechen nur Jesus gehen. Wir wissen nicht, wie viele Griechen dort wären, aber wir wissen, die wollen Jesus sein. En Philippus en Andreas gaan met aan naar Jezus. De begeleiden de einfach. En Jezus zei toe aan, de tijd is nu hier, dat de menschen zijn zal verharlicht worden. Voor de true Jude moest nu wat passeren, over wat. De moesten nu wat opgeven, de moesten nu wat losloten, zoals dat ook al bij manche andere geleen hadden, wie en de andere. Hier ging tot nu om de Grieche, de Sonderstellung im Verhältnis tot de Jude. Door op een fast in Jeruzalem, wie in de Heide. Ging tot om een verurteil? Moesten de nu ihre Haltung tot de Heide korrigieren oder abgeven? Wat had Jezus gedaan in gewezen? Dachte de nu nicht daran? Jezus ging naar de Zellner. Nur die Taxkollekter, nur die verachte Menschen. Jesus redet allein mit der samaritischen Frau, dort beim Jakobsbarm. Jesus hat nicht Angst vor den Leprakranken,
Jezus helpt mensen met een andere in een geest. Jezus bejeent blinden, die nu help schreeuwen. Kranken, die help brokten. Doodje, die waren om leven erwaakt worden. Dat waren mensen, die Jezus bejeenen deed. Oda, die nu am tijmen, die nu am gebracht worden. Ik kan het ook anders zeggen. Jezus brak met gewisse traditionen van de Juden, wils hij leef is, en wils hij de leef uitleven deed, voor alle mensen. Hier zegt Jezus dat ganz kort en klaar, de tijd is nu gekomen. De menschen zijn zal verheerlijkt worden. Jezus wies de leef voor alle mensen, voor mij en voor die. De herden hebben een verlangen naar de leef, wanneer Jezus leeft. En waar is dat bij mij? Waar is dat bij die? Wel dat niet vergeten. Jezus en zijn jünger zijn om vast naar Jeruzalem gegaan. De Juden durven in den tempel niet gaan. De herden niet. De herden durven bloos met een verhof gaan. Wäre dat Gottes fürchte Grieche? Hoeveel schande de van God zijn offenbaring voor de mensen? En dat je zaad en de profeten. Hoeveel schande de van de Juden? Wat erwarten deze Griechen door op een vast, terwijl de Jegonen zijn? En wat schreeuwen de door? In vers 23 lezen we: Jezus zegt te aan. De tijd is nu hier, dat de mensen zijn zal verheerlijkt worden. Jezus redt niet van zijn lijden. Jezus redt van de verheerlijking. Lijden, Schrieds en Opperstone. Alles dient tot de Verherrlichung, wils Gott sich offenbart haft en ook nu handelen wordt. An de Jude, dat uiterwilde falsch, en an de Grieche, die nu gekommen sind. Jesus redt van de Verherrlichung, en dat is ein Teil van Gott seine Heilsgeschicht. En dan sagt Jesus zu seine Jünger, ich sei und die Wahrheit. Dat is een woord die al im Schöpfungsbericht te lezen is. Dat is een woord wat met een wetkoren passiert. Wanneer dat alleen blijft, brengt dat geen vrucht. Dat wetkoren moet een eed nemen, wanneer dat wassen een vrucht brengen zal. Wanneer een wetkoren over een eed gedonen wordt, dan stoft dat wat af en niet komt om verschijn. Dat brengt dan veel vrucht. Bij een wetkoren, of wat immer dat ook verzotig is, dat geeft een verandering. Dat is een deel van God zijn schöpfung, van God zijn plan. Dat wat door is, vergeet en wat niet entsteht. Jezus redt van de vrucht, van veel vrucht. Wel eens dit mal een beetje nodig aanschetje. Jezus zegt hier drie waarheden. Zijn leven gaat zijn. Zijn leven vernuft achten, met zijn leven deine. Jezus zegt tot die mensen die dat horen, verstonen en bewust handelen kunnen. Wer zijn leven goed is, wer bloos aan zich denkt en zijn ene volksgroep, die blijft alleen. Wer zijn leven in deze wereld vernuft achten kan en als een zoutkorn in de aarde valt, en ook aan de andere volksgroep denkt, wat zijn leven schreeuwen en huilen, tom eeuwen leven. Wer met deine woord, en ook aan de andere volksgroep denkt, en wat voor die deed, den wordt mijn vader ere. Een andere woord, bewust waarnemen, erkennen, bekennen, toestonen, zo zie ik, zo zijn wie mensen. Bewust losloten, wat mij hindert, opriemen, trittje, de vergangenheid. Bewust zich handgeven, deine, voor andere wat doen. Amanstje, de gegenwart, nu. Bewust dat ziel aanstreven, wat Jezus verspreidt. Nu verretje, de toekomst. Den wordt mijn vader ere, dat loont zich. Mocht God deze nood allem schenken, deze waarheid te erkennen, niet alleen blijven. Bewust handelen, dat ik sterven laten en vrucht brengen. De profeet Nehemia heeft dat zo bekend in kapitel 9, vers 6. Haar, du bist de einzige,
Du hast den Himmel gemacht und alle Kräfte am Himmel mit ihr ganzes Heer, die Erde und alles, was da drin ist. Du machst alles lebendig und das himmlische Heer betet die an. Mocht das auch uns Gebet und unsere Erfahrung sein. Jesus sagt, wer mir deine will, der macht mich nur folgen. Und wo er einzieht, soll mir deine auch sein. Jesus sagt, die Zeit ist nu hier, dass die Menschen sehen soll verherrlicht worden. Die Zeit wird kommen, dass auch all die, wenn Jesus im Glauben angenommen habe und noch annehmen worden, auch mit Jesus in seiner Herrlichkeit sein worden. Und dort bete ich, und dort wünsche ich alle Tauhierer,